0: Tú voy.
1: Sí, voy, Erika.
0: Ik heb ook een beetje van zo'n pak of niet.
1: Copy of passing check at Poplar Beach.
0: County 2476, 1029.
1: 2476, go ahead.
0: Last of Ortiz, Ocean, Robert, Tom, Ida, Zebra, first of Aldo, Adam, Lincoln, David, Ocean, middle of Jonathan, John, Ocean, Nora, Adam, Tom, Henry, Adam, Nora, break. 4/21/2001, HMA, Salida, break.
1: Good.
0: Yellow, 4830839.
1: 2436, 10-4.